visited. Hast du dit jaar al gript gehad? Wat is dan? Grip in kraatzaaienholz, schlammenholz, huistense, hannigen, citroenen aan dat opkerken en dat langzaam uitdrinken, dat halp je zeer veel. Maar wat bedient dat dan nu, van die krank was voor die? En in Stutze 3, dan had ik contact met een persoon die dan red wie een beetje over wiens krank had en zo wat. En dan vraagde mij, du, zeg maar, wat bedient dat voor die, van die krank was en zo? Nou ja, dokter voor in zijn rood te holen. En wat heeft dat van een bediening? En van de lepra haast, zegt hij? Wat van een stuip kwam dat dan? Nou ja, dan wird het al een beetje wat anders. Dat is niet dat man dus wie zijn je lepra als een krankheid aan de jette heulen. Maar uit de Bibel kan wie dat de lepra eigenlijk een beetje een krankheid is wat die van de gezelschaft uitgerenzen heeft. Ze so, hebben een beetje onder het gewicht als van een blis grip haf. Ze, so, en dat is bij de cultuur op deze wereld algemeen ziemlich verschieden. Wat een widder en widder aan een krankheid nongekeken wordt. En nu mag ik van daar een beetje wat vertalen. Krankheid, wat bedient deze in de verschillende culturen? Krankheid gehört je het leven van mens. Jeder is mal krank, manchmal heeft man zich bloos verkeld, maar op steden is man dan ook schwer krank en dat kan het ganze leven veranderen. Maar krankheid is niet alle wegen op de wereld, dat zelfs je. De körper kan zwar alle wegen op de wereld feiber kriegen, een gebrokenen bein dat in Paraguay kreuzen wei als in de steeds, oder in Afrika. Aber die Frau ist, was bedient Krankheit für den Mensch? Und hier unterscheiden sich die Kulturen. In unserer modernen, westlichen Welt, in unserem westlichen Denken, sei wie Krankheit meistens als ein medizinisches Problem. Irgendwas im Körper funktioniert nicht, dass das soll. Ein Virus ist nicht gekommen, ein Organ ist krank und schafft nichts, dass das soll. Zellen verändern sich in der Lösung, die sich wie im Krankenhaus beim Doktor oder in der Pharmacia mit ein paar vernünftige Ketadol fortes. Wie unja sieht ihr dann blöd und merke uns allerhand, lute allerhand Bilder merke, Radios X und sieht ihr nur die Ursache, nur die genaue Ursache von uns Problem, warum dort sie in sie dat. Für uns ist es ganz normal. Wenn einer krank ist, dann frau wie, was fehlt die?

nu de zevende betiende vers. De zee, den wind en aarde, den kriezelwind, dat je treedt staat en vlek, maar dat is ladig, dat heeft geen koeren. En wanneer dat China wordt hebben, wordt de vreemde dat opslokken. Israël is opgeslokt. Ze zijn nu maar de nationen, zoals in je feest, en woont geen vernieuwing is. Dan die zijn nu Assyria je gonen. Zoals een wilde ezel zijn die gans alleen. Ephraim heeft zich andere liefste aangenomen. Wanneer die zich ook uitgepacht haar als tenijchte, maakt die nationen doch waar ik aan toop sammelen, en ze worden weinig worden wegen de last van de verste koning. God had Israël ook een hungersnood geschikt, maar ze hadden niet opacht gegeven daartoe. Ze hadden er een vlekke land gezet, maar ze kregen geen getreed. Wanneer nog zo'n vlekke land weer, waardoor je treed weer, kwam een vriend en neem dat weg. Hosea heeft aan God zijn woord en zegt, Israël is opgeslokt. Dit meent dat het volk Israël maakt de nationen verstreed wordt. Dit heeft vallens met de 10 stam te doen. De 2 stam worden later ook weggenomen. Op een meerder van de kiemen aan 70 jaar terug naar haar land. Dat weer niet zo met de 10 stammen. Deze zijn nu nog in de wereld verstreed en we weten niet waar die zijn. Wanneer die tijd komen wordt, dan wordt God alle 12 stam toepzamelen en den terug naar haar land brengen. Geen volk in de wereld heeft de stad van de 10 stam genomen. Dat is wichtig te behouden. Geen volk kan zeggen dat ze met Israël steden getuscht heeft. Ze worden immer de 10 stam zijn, wanneer ze ook in de wereld verstreid zijn. De tijd wordt komen wanneer ze alle worden toop zijn en worden in vrede en vrede in haar land wonen. Mijn vriend, die tijd komt. After but 14e vers in dat 8e kapitel. Wils Israël veel altoren voor zind opgesteld heeft, zijn die steden zind geworden, toan. Ik heb grote zaken geschreven voor de een van mijn geboten, maar ze hadden dat als een vreemde denk aan je zinnen. Zoals dat mijn opvers aanbelangt, ze opvervlees

Er was in tjokje gebieden waar Christen toepkomen voor gemeenschappen en onrechten, en daar is het goed. Op wie kennen God tot irgendein tijd en irgend woe, aanroepen en van hem genoeg en kracht trieën, en hem dankgeven voor wat hij voor ons gedaan heeft. Toen jane tijd zullen er afvers naar een gewisse stede gebracht worden, en de priester wordt dat dan van hen afveren. De Heer Jezus heeft dat alles erveld. God geval dat niet dat zijn volk er afvers te jette brachte, en dan ob ook willen God een afver brengen. God zei dat hij dat niet aannemen. Een altaar dat zal gebruikt worden om Godsdienst houden, hadden zij toen een altaar gemaakt, waar ze juistelijke hoererie drieven deden. De jette die ze aanbidden deden, weer maar beter halten zelf oder geld. Die weer geen God. Daar is ook veel doodje religion mankans. Nu in deze tijd, enige mensen hebben ihre religion zelfs uitgedacht. Maar dat brengt geen radung. Bloos den geloven aan de Heer Jezus. Kan dat doen, hè? Moet je weten wat recht is en wat niet recht is? Johannes heeft ons rood en zijn eerste brief. 1 Johannes 4, 1 per 3. Liefste vriend, je leeft niet alle juiste, maar proef de juiste of die van God zijn. Wils veel valse profeten zijn in de wereld en aan je komen. Dit is hoe je weten kan dat een juist van God is. Jeder juist die bekend dat Jezus aan vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bekend, is niet van God. En dit is de antichrist juist, van den je hierde dat die komen wordt, en nu al in de wereld is. Zonen die niet leven dat Jezus de God man is, dat hij aan zijn zende op zich zelfs nemen die betoeld heeft, dat hij waar de afstand van dood en dat hij alleen den weg naar hemel is, hebben een valse religion. Die zijn valse leren. Nu Hosea dat 9e kapitel 1e zaars vers. Vrijt je niet, o Israël, zoals de vrijheid dat andere nationen hebben, en indem dat je van God weggegaan bent, heb je hoererie gedreven. Je had een verdienst op alle draasvloeren leef je houdt. De draasvloer en de wienpras worden den niet veide, en de nieuwe wien wordt niet doorzennen. Ze worden niet in de Heer God zijn land blijven, maar Ephraim wordt terug naar Egypte gegaan, en in Assyrië worden ze aanreinend eten haar. Ze worden niet opverdrunk van wien te de Heer uitgetut, er afvers worden aan niet gevallen. Er brood wordt zo zennen als dat brood van zonen die treuren. Zonen die daarvan eten, worden aanreinend zennen, wils er brood wordt van aan alleen zennen. Dat wordt niet in de Heer zijn huis en dan komen. Wat was du aan den bestemde vastdag doen en aan dem dag van dem Herr God zijn vast? Dan check, die zijn weggegonnen wegen die vernichting. Egypte wordt den taub sammelen en Memphis wordt den begroven. Ankruid wordt er je feesten vanzelf even nemen, daarna worden en er hetzelfde zijn. En neem dat we nu naar dat 9e kapitel komen, lees wie die weer de God Hosea je geeft houdt. Dit zijn weer die God zijn oordeel tegen Israël uitleren. Dit zijn niet weer die een mens of een nation jaren heren willen. Maar Israël wordt niet naar God zijn weer hartje als hij de profeten nog aanschakken deed. God houdt aan te eerst goede aarde gegeven, ze werden gelukkige waast en ere geschaften. Dan werden ze ook niet dankbaar en verbruikten dat aan zichzelf en voor er of Gods dienst. God proefde aan trek te roepen als hij aan hongersnood en mangel schakken deed. Ze goa en zonennood willen ze niet heren wat God te aan te zeggen had, of te doen wat hij van aan verlangt. Als God zich reed moet den voor ere zin te stroven, proefde hij waarde aan te worden, der Hosea zijn boodschap. En wordt gezegd dat wanneer ze niet obacht geven worden, dan worden ze van ihr land weggenomen worden. Ze worden aanreinend eten hebben, en ze worden in een vreemd land begroefd worden. Dat had de Israëlieten ons niet gezegd, dat zo'n oordeel wat ze leren worden, dat God de Heer is, en dat ze zullen gehoorzaam zijn, toam. Paulus redt ook van dit in Rome het 11e kapitel, 25 tot 27e vers, en dit is zeer wichtig. Breder, ik wil niet haar dat je niet zelf van dit geheimnis aanweten, dat je je niet zelfs kloek denken, dat Israël tom deel met blindheid geslagen is, but

heiden er het zal vallen. En zo wordt gans Israël zelig worden, zoals het geschreven staat, uit Zion wordt de komende godloosheid wordt wegnemen van Jacob. Dan dit is mijn testament met aan, wanneer ik er zin voor wegnemen. God wordt zijn woord tot Israël houden. Ze worden waar de top gezammeld worden, en zeker leven in haar land. Over meer als dat, ze worden dem Heer aannemen, en aan ere en verheerlijken. God wordt zijn woord tot ons ook houden. En ik dank God daarvoor. In Johannes 4:24 lezen we deze goede nachricht. En waarheid zei ik u. Wer mijn woord hiert, en dem geleeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, over es van dood tom leven je komen. De Heer Jezus zegt dat wanneer du aan am leven worst, am als den Heiland aannemen worst, dan wordt hij die dat eeuwig leven geven. Bitte doe dat vandaag, hij wordt zijn woord houden, vriend. Nu meer dat nächste Mal, maar dan gaat het zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte, Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brig Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk, of Henry zo samnam. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, op een funnustenrijk Mexico, in zijn 20 jaren. Om door in de Bibelschool meer te leren, wil hij spijtig als van God hem eind wat wezen wil en door wat anderen deed in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val hem dat zo op, dat God hem in Mexico te een arbeid roepen deed, bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid, en zoals de tijd voor Jink, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik hem, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret doorwoonden, door hadden ze daar nog ihre kinderen? En hij antwoordt dat ze stijt.

En dan fangt Peita an te vertalen, wat zijn allerschönste Dag im Leben wie. Weet je, voor viele Jahre, dort lebt het nog niet an Gott. En dan kommt Weihnachten. En dan lauset die Weihnachtsgeschichte, die steht im Lukas-Evangelium. Da lauset dort vor viele Jahre, vor 2000 Jahre Jesus Christus, den Sinn Gottes in Israel geboren wie. En dan wordt Jesus geraten, en de mensen hebben hem om triets genogeld, en hij wie gestorven, voor andere zenden. Het overleidet en het was ganz genau, dat Jesus, hij wil in mijn harte leven. Aber viele dorfen jenen, en het had immer waarde des im Gedanken, zal het Jesus in mijn leven einloten oder nee. En een paar dorfen jenen, dan had het mij ganz vast entschloten, met Jesus te leven. Het ging in mijn stoel en dacht over mijn zenden no, die het gedaan heb. Dan fang het aan te bieden. Herr Jesus, du weißt, dat ik een zender zie en dat ik zo veel schlechte te doen heb. En ik wil die van harte bidden, verzeih mir alle mijn zenden. Ik zie die dankbaar dat du voor mij am triets op Golgatha gestorven bist. Ik wil van vandaar aan een ander leven leven, bitte help mir daarbij. En weet je, als hij dit gebed gereed had, dan voelde het mij voets ganz anders. Een gewisse vrede kwam in mijn harte. En dan was dat ganz genau. Het stemt wat in de Bibel staat. Wie Jezus in zijn harte neemt, die wordt een ganz nieuw mens. Van dan aan zie het in tent Gottes. Deze dag, dat werd de allerschönste dag in mijn leven. Voor viele, viele jaren. En seitdem lebe ich jeden Tag mit Jesus Christus. Hij feit mir durch sein Leben.

dat we voor vele, vele jaren, daar weer het 8 jaar oud. Het is groot geworden in een christelijke familie. Van klein op wordt bij ons thuis in de Bijbel geleest en van klein op wordt het ook geleerd beden. En mijn eerste gebed was, lieve Heiland, maak me vroom dat het in de hemel komt. En dat was ook immer mijn wens, over dat u je heet nog wordt. Dat was in januari maand en zo zaten we op een oond en mijn papa las in de Bijbel en dan las mama nog een gedicht voor. Dat gedicht heet Te Lood. En in deze gedicht jent veer van een man. Die ziet dat hij wil zijn jonge leven zo leven hoe hij wil. En dan op een oude door kon hij zich nog eenmaal beteren en naar Jezus komen. Maar voor hem wordt dat te lood. En bij hem op een graf stond geschreven te lood. En als hij dit gedicht heet, dacht hij nee. Het wil in zijn geval te lood komen. Het wil aanbedenkt in de hemel komen. Maar het houdt niet de moed mijn elderen dat te zeggen. En dan beden we thuis en dan stond mijn eerste zuster op en zei nee. Zij wil zich onbedenkt van de opnoem beteren. Zij wil te Jezus geheren. En zij was zo vrouw. Het zei daar aan, maar het is wel uit met dat nog. En dan gingen ze naar mijn opa en oma nog genoemd en wilden die de vrijheid vertalen. En het bleef thuis alleen met mijn schwester. En dan dacht ik, nee, Jezus, het wel toch aanbedenkt in de hemel. En het was toch ganz genau, het had al gezendigd. Het had me gelogen, het had al met mijn schwester mee gezankt. Het had al dat genomen wat het niet durft. Maar hoe zal het dat doen?

En als mijn ouders terugkomen, gaan we alle slopen. Op een deze nacht kon ik niet aan slopen. Het stond op en dient naar mijn ouders een slopstond ziet. Nee, vandaar wil het me onbedenkt betieren. Het wil onbedenkt in de hemel komen, want het weet niet van Jezus tjent. Op een wanne tjent, dan wil het reed zijn. En dan stonden we op het neer en het kon werkelijk met vrede Jezus danken dat hij in mijn horte kwam. En van deze dag zit al 32 jaar in zijn Gottes. En werkelijk, het is immer vreugd geweest. En Jezus heeft mij immer bewoord op mijn weg en heeft mij zeer veel gebedserheerungen geschenken.

Een ene gebiedsregering die wil het hun aanbedeend hieren vertalen. Dat we ook al voor vele jaren, als we aan de eerste dag te bekomen, dan wordt het zeer schwer krank. En het komt in krankenhuis en de dokters de gauwe tijden hopen dat het am leven blijft. Op het was ganz genau te wie met bieden zal. En vele gemeenten te jane tijd bieden ook voor mij. En het weet eines nachts lag het al en had zeer hoog fieber. En dan kom ik in gedachtnis dit leid. Gehe niet voorbij, o Heiland, hör des Herzens schrei. En mij kon het nur zeggen, en het was ganz genau, Jesus wird mich hören.

En dan de eerste dag op een oon komen mijn elderen de piloot nennen. En mij werd het al een beetje beter geworden. Op het was niet meer de dag wat weer. En als ze mij zeiden dat ze van daar zijn en van daar weer gebed stond. En de ganse gemeente heeft je vast een gebed voor die. En van dan aan was het ook ganz genau dat wij de laatste gebedserhering in mijn leven. Het wordt werkelijk nog twee weet, wordt het gezond en kon naar huis komen. En het is God van donderdag dankbaar dat hij mij ook van daar bewoord en van donderdag gebedserheringen schenkt. En het wens junt allem, wie nog Jezus niet in zijn hart heeft, junt wordt het niet leid worden dat je Jezus in hart gekrocht hebben. Hij wordt junt immer bewoorden en met junt zijn. En dan wens junt dat het werkelijk voor zijn mens te lood wordt.

golfet bij die ook maar zijn dag wat u zeist. Dit wie mijn schoonste dag, ouder. Dit wat ik jou liefd heb, dat wordt nie vergeten. Dat heeft mij zo beweegt, wat het ook immer zijn mocht. Ouder, hast u voor wat gebed? In God heeft die erheet en du was tussenvrijd met andere deilen. En wat meest u wist u? Dien erliefdet, abschrieven willen om met anderen dat te deilen? En vielleicht schrijfst u ons dat ook een brief naar deze radiosender. Ik wein zo een brief van die. Da wurde ik mich sehr freuen.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sentie waar alle reid vir dat van dausche program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eie wie vandaag een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zijn, wat wie vijf het moet leren, wenn wir aber unsere Sünden bekennen.

Tjenja, weet die nog van wat hij toen aan onze vijf gezicht over radio vertaald? Van Emma uit aan je langere gezicht heb en uit je die over radio vertalen wel, moet ik die oba en een paar duilen opduilen, zodat hij aan dit programma in een post. En dat is je ook goed verjunt van een programma bij dat nächste de gezicht te behullen, niet zo? Van daar wil ik van onze vijf duil weer vertalen. Sind die nu alle reit für diese Geschichte? Nu wel wie über erst dort Leute horchen. Ich wünsch, o Herr, ein Herz, das wahr und rein. Und dann vertale ich Ihnen die Geschichte.

0: uit Gods perspectief. En dan wordt je ook zij kennen, over God heeft het goed gemeint.
1: Dit weer de Bibel zegt met Hartwig Eizen, produziert van Jesus Responde al Mundo de Hoy. Wenn Sie interessiert sind, mehr zu wollen, dann besucht unsere Website www.jesusresponde.com.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Segensvelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. En dit is een programma voor zich weer op twee vragen en te gronden wat je aan

voor. O, bij Jezus hoort me dan nog leef. Hij helpt me door mijn trast. God zien is nu de muur, hij openboor.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Dit is de dag den de Heer gemerkt heeft, nu dan storen vrijen en vrouw zijn. Zo zegt ons Gottes woord. We vrijen ons, door even dat we dit programma uitstrolen doen, heet nog alle touw hier van harten welkom door touw, en ons gebed en verlangen is, dat ook dit programma mocht een zegen voor alle touw hier zijn. We wensen nu alle touw hier een gezegende empfang.

Nu dat we tot een afsluit gekomen zijn, wens we nog alle toehörer een gezegende dag weer en mocht de haar ook een jeden genoeg geven dat je hier aan een dood ambt te zaten, omdat ook een jeder eenmaal voor God wordt bestaan kan. En ik mocht ook alle toehörer inladen, ons moet we zeggen aan onze godsdiensten. En daar staat in Campo 22 Blumen Uhr op de Rosal Goos. Jeder zondag klok 9 hebben we zondag schoul en klok 10 als de hoopgottesdienst in zo'n uwe klok 6. Je wordt ons vrijen, jullie eenmaal bij ons in de kerk te hebben.

Wie wel ons vandaar een gelijknis aan zijn wat even een grote probleem reed, en ganz bestemd ook einem jeden van ons besonders aanjeet. Dat handelt zich in deze boodschap vandaar om dat verjeven. Dat vandaarse gelijknis weer, zoals een van de andere ook, dat ik een vrouw veroorzaakt. Ditmaal weer dat aber nicht een gesatzeslehrer, der dem Herrn Jesus diese Frau stahlt, aber einer von Jesus seine Jünger. Dort Gelegnis fing wie in Matthäus Evangelium Kapitel 18, der Vers 21, der 35 beschreven. Nur das Leid lesen wir dann taub Matthäus Kapitel 18, von Vers 21, der 35.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan schikt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 205. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma 205. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie onderstetting, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijklich zegenen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt, waar het om zijn geweest is. En nu verafscheid we ons vandaag van jullie. Wanneer God het zo wil, dan hier je een wiedere programma door de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je iedereen vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de iedereen een ander van onze zendingen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mokansmout, dit is deins true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons bede. En we danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L 01, Kanada. Gott met junt, wat jens aan mijn weg waarder heren.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van ons leven vandaag is het lukken 7:30 voor de tijd. Bout daarop jengt Jezus nu in de stad, nein genaamd, en zijn jinge en een schoof andere mensen komen ook met. Met deze vers fangt de geschicht van den jonge man van nein aan. Dit is de geschicht die we in de nächste deel betrachten willen. Jeroen zoals een magneet is het als ik traag in deed, zo traagt ons heiland liedende zeilen naar zich. Hoe zeilen im Leben onge druk zijn, of de wein dood treurig zijn, daar komt Jezus als heiland en halper haan. De kleine stad Nein kreeg juist. Niemals eier had Nein zo'n beriemde gast gehad. Wer wir dan des beriemde gast? Na, einfach gesagt, dat wir hei. Buiten in deze eerste vers wordt sie nomen niet gebruikt. Dat zegt bloß immer hei. Woewen wordt de schrijver van dat evangelium bloß immer hei zijn? Woewen brukt hij niet sie nomen? Dat wir doorwen, wil dat de nomen even alle nomens is. Dit is een nomen, den ze niet nanen brukten, wil alle man deze nomen wist. Dat is de nomen voor leven, vrede en macht, Jezus. Hij is die neen bezocht. Hij is die, van wem de engel al verziene gebeurt zet, den zal de Jezus nanen, wil hij wordt zijn volk van ere zinden raden. Jezus is die met dem Vader en de Herrlichkeit wie, wiet even de engel, en wem de Stirns aanbeden deiden. Jezus spiegelt God zijn Herrlichkeit, en is een beeld van wer God is. Jezus is die nu den Gordon Gethsemane jenk, en door, onge de wicht van de ganze welt erde zind, doelbruk. Jezus is die am Kreuz Golgatha hang, en die durch zijn dood de radung voor de ganze welt voor dich bracht. Hij is dezelfde Jezus, die den hemel verleidt en nu onze arme eed kijm. Hij is die nu de stad nein jink en ook nog even de ganze welt van eine stad naar de andere jeet. Wat drijft hem zijn Herrlichkeit im hemel te verloten? Dat wir zijn wundervolle en onmeetbare lijf. Hij zegt de mensheid, die lijfladig en niet lijftolig wieren, werdig wieren ze God jeen aan. Trotzdem had hij een lijf. Hij had even een metleid. Hij zag dat zij in erde zinden ganz miserobelig wären. Dat is voor wen hij niet bij hem voor de hemel blijven kon. Am je hier alle eer en heiligheid, ob er steht de vast holen, dat hij am Kreuz lieden en neem onze schand op zich. Dat wir zien alive, wat am drijft de eerste Weihnachten nog ans te komen. Dat wir zien alive, wat am no nein neem. En door een truie zeil de tronen afwaschen en troost geven. Dat is ook zijn lijf, die hem eenmaal waarder drift nu aan het menschen te komen. Hij ziet dat zoveel mensen niet vrede hebben en onhoopning zijn. Hij heeft een jammer hart voor al zijn mensen en kan aan niet in zijn leven toch laten. Hij moet nu aankomen en aan verzekeren te helpen. Zijn lijf drift hem daartoe. De geschicht van den jongen man en nein wordt ons wezen wo medlieden Jezus is en wo jaren hij ons helpen wil. Best u van deel treurig en ohne hoopning? Jezus is die goud en wel

Psalm 32. Freut, dat de schuld verjeeft is. David geeft ongerecht. Gezegend zijn die mensen, den er vergoeden verjeeft is, en den er zinden bedeikt zijn. Gezegend zijn die mensen, den de haar de schuld nicht onrekend, en die aan er juist ganz oprechtig zijn. Als ik mijn zin stelhullen wil, steend ik den dag even door onja, dat ik schier amtjeim. Dag en nacht dreigt mij die schwere hand, mijn kracht verschwunkt mij als in de sommerheit. Dan bechand ik die mijn zin, en dijk geen anrecht meer toe. Ik zeg, ik wil den haar mijn vergoeden bechanen, en dan verjuifst mij mijn zinden schuld. Daarwegen worden alle heilige te die beden, zolang als du te vingen bist, en wann dan een huwwoord uitkomt, wordt aan dat nicht dichtbij komen.

Psalm 33. Der die Welt geschaffen hat, beschützt sein Volk. Frätjend am Herrn, o je Gerechte, die Fromme sollen am Loven. Loft dem Herrn mit Harpenspiel und spielt am eine Melodie ab eine Harp mit tien Säden. Singt für am ein Niedleid, spielt Schein und schreit et Frieden. Wils wat immer Gott sagt, es reicht, und wat immer hei tät, dorab tschen wir ans verloten. Hij gleicht dat rechte gerecht en gerecht zijnen. Gott zijn je true wat je lijf als over die ganze eerd. Dech den Herrn zijn woord worden de hemel hergestalt en alles wat er teuer hier dech dort wat hij gered haft. Hij sammelt alle meerwoter op een je steed en hält veel woter en zijn je zistasch. Laat de ganze welt den Herrn verrichten. Laat alles wat in de welt woont am hoog achten. Wils hij red, en zo wird ook door. Hij geeft zijn Befehl, en zo stond het vast. De Herr merkt de Fälscher er een rote nischt, en merkt de Menschen er plons, dat de nischt uitrechten. Aber den Herrn zijn rot blijft ewig stonen, en wat hij am hart plont, steht ewig. Je seint es dat Volk, dat Gott aus ihren Herrn haft, die Menschen, die hij zich aus zijn Aufgehört gewählt haft. De Herr checkt vom Himmel rauf, en zit alle Menschen tjinge. Von da, wo hij op zijn troon zit, zit hij alle, die op de eerd wonen. Hij lenkt aan alle dat hoort, en beobacht alles, wat zij doen. Ein tjennig wordt nicht der sinje grote armei geraad. Ein ries wordt nicht der sinje grote kraft geraad. Piet helpt me ook nischt, en er grote kraft kon nicht raden. Aber de Herr hält die am Jug, die am verchten. Die met zijn trouwhartje lijf rekenen,

dat hij er de zeilen van dood raden wordt en anderen de hongersnood om leven hullen wordt. Onze zeil regent met dem Herrn. Hij is onze help en ons schild. Ons hart freut zich en arm, wil sie ons op zijn heilige nomen verloten. Lot dien je trühwartje leif door nu even ons zennen, als wie onze hoopning op die zaten.

Want wie Jezus opneemt, jeft het in ons leven een grote verandering. Hij jeft met deel aan zijn dood, zodat de oude mens stoft. En hij doet met hem opstaan tot een ganz nieuw leven, als kind Gottes. Hij jeft met zijn geest, dat hij op eenmaal onderstand in een andere geschmack tree. Dat mocht de junt over nog zeggen, wanneer man Jezus opneemt, trekt man een nieuwe existentie. Een kind Gottes te worden bedient niet een verandering van denken, sondern een ganz nieuwe existentie. In Westfalen in Duitsland leeft een oude Schuster, die heet Rallenbeck. Hij wien gezien der Mann. In een stoos besiegt hem een junger Prediger. En Rallenbeck zegt hem, du junger Prediger, dein Theologiestudium garantiert dir ook nicht, dat du een Kind Gottes bist. Du magst den Heiland opnemen. En da antwoordt de junge Prediger, ja, den Heiland, den hab ich. Ich hab sogar ein Bild von ihm in meine Schriftstuhl hängen. En daarop zei dan de oude Rallenbeck, ja, an der Wand is de Heiland ganz ruhig en friedlich. Aber wenn du dem an deinem Hort ein Leben abnimmst, dann jeft het Bewegung. En ich wens je, dat je diese herrliche Bewegung erlebe, wo dat oude stoft, in man als Kind Gottes den Vater am Himmel preisen kann, wils man weet, wo tau man op deze welt is, wo man als Kind Gottes den Vater am Himmel ehren kan met woordje, wieder in Gedanken. Verstoe je, wat het jünt zeggen mocht? Deze idee is niet van einem Prediger, sondern dit is leven en dood, de hänge daarvan voor jünt af, nämlich ewig leven en ewig dood. Jesus Christus zegt einmal, tjech, et stof herre der en klop on. Wenn jemand meine Stimme hört und der obdeht, nur dem, wo ich angehne. Und so sage ich Jesus auch zu uns, tschich, ich du verdiene der, für der von deinem Leben, mag doch ob, ich will deinem Leben sein geben.

Daar kwam eenmaal een elra boos arbeider naar mij en zei, uitmaat met je treden, predia. Hij werd 70 jaar oud en dan vertelde hij mij, als ik 17 jaar oud weer, kom ik mal in zo'n evangelisationsverzameling. En dan moet ik dat Jezus bij mij aanklapt. Maar dan heb ik te mij gezegd, wanneer ik daar met ernst mag en neem hem op, mens, dan lachen mij al mijn kumpels uit. Dat is ganz amelig. En dan zeg ik Ruud gerand. En dan zeg ik wieder, nu is mijn leven gerand, het is oud geworden. En nu weet ik dat mijn leven falsch weer. Wil ik in jaren stond Jezus niet daar opgedaan heb. Mijn vriend, wie hebben maar een einzig leven. En deswens is de vraag, wozu ik leef, levenswichtig. Gott heeft de vraag aan Jezus, dem betreedsichten, dem auferstandenen klipp en klar beantwoord. En nu staat es, Jezus verdiene der en klopt aan. Dass du dein leven op voor hem, die wordt dat niemals leid worden. Dort wird die Sendung der Gouden Nachricht.

Arthur Brock of Zap in Gemüse eten, wat uit Gemüse besteht. En Krit Butter na nach Toi. Dan zijn er nog verschillende andere zaken. Du waren je nieuw in je aanzien. De weten nog. Van mij zeggen. Ik heb gehoord van de wartel. Van de brandartel. Die is ook nog te wat te brokken. In manche landen wordt dat zoet. Van de brandartel geruischt. En gemoeld. En als nahrungsergänzungsmiddel gebruikt. Al voor vele jahrhunderten. Entdeckte de mensen. De heilende eigenschaft. Van de brandartel. Deze wordt geen verschillende problemen aangezet die man met zijn karpen had. Besonders bekend is de brandartel dafür dat hij ziemlich wut aufdrieven deed. Duweens drinken viele mensen dan de brandartel toe om de nieren im Schwung te kriegen en dan de karpen dobi te helpen dat hij de eeuwerschassige flüssigheid rüttbringen kan. Buiterdem wordt brandartel traditioneel gebruikt bij problemen met de blues, gelenken bij deel en ook moeilijkheid en van een isafille dat en ook bij hitproblemen. Man zal zich dit niet verstellen als een alheilmiddel, doorheen zal man trotzdem een dokter voeren van een met deze zaken trouble heeft. En dan zal de plant ook onschienend goed zijn voor haar. Vele kennen brandartel als een bestanddeel van haar haarshampoo en haar haarwoeder. De mineralstoffen die de binnen zijn, die kunnen de kaphut vleien. En manche mensen gebruiken salzhergestelde brandartel thuis als een hoorspeilung. Also daarna zich de hoorspeilen doordurch. Of de hoor doordurch tatsächlich boosje was, dat is wissenschaftlich niet bewezen. Aber viele berichten ervan dat die er hoor dan dollar blankeren nicht, aber dort die Kraftiger sind und dort besser laut. Brennartel-Toi. Für einen Toi braucht man meistens junge Blätter. Diese können dann frisch oder gedreht sein. Der Toi wird vielleicht getrunken zu der Unterstattung von der Niere, zum Flüssigkeit auftrieben und aus mineralstoffreichem Getränk. Zes biole heilplante jalt een normale menge als brandarteltoi meestens goud te verdreuwen. Wer on schwore hort er niere erkrankungen liede dat, der zal zich verheuschmel met zijn doktertips aten zijn als hij dat zo goud drinken kan. Zijn anach natürlicher dunk. Nicht mo bloß mensche kämpt deze plante goud. Ook andere planten gleichen die. Viele mensen die im Garten arbeiten, die merken eine Brennartel-Joche en dort worden dan de planten an je deel in Wuta nangelegd en dan geht dat alle Typen ab. Hierdurch entsteht eine Flüssigkeit, die viel Mineralstoffe enthält en die eignet sich sehr gut für natürlichen Dunk. En wanneer man zich deze met water dampelen deed, kon man dan vielleicht de gemüseplanten, die even in goede met dat besprayen, dat verder ook dat de beter wassen deren. Dan ook help je een eie zaffer. Brandartel, deze joche, die kon bieter dem ook helpen planten waterstandsfeer je een blootlies en andere eie zaffer te merken. Deze wordt niet in plantenschutzmiddel erzaad, maar die wordt te behalpen dat het niet zo uitgeert of niet zo bij de controle komt. En dan een thuis voor flatters. De brandartel is voor veel het eierzaffer onverzichtbaar. Mere flattersarten, die laaien ihre eier op de brandartel af. De rupen, die ernähren zich dan later van de bleder. Ohne Brennartel würde viele von diesen Strömen flatters nicht existieren. Du willst empfehlen, natürlich zu verkaufen, die Eich vom Garten zu reservieren, um dort durch eine Brennartelwasser für die Vermehrung von der Eierzaffer. Die wird ja einer dann vielleicht nachher selber selber alle durchgehaften, nicht? Aber auch mal, dort hat noch was geödet, die plant.
Woran brennt dat nu in werkelijkheid met dit

Maar dat is een plant. De bruinhoa enthullen onder andere amazonzuur, zeg maar die. Ze is ook vele andere reizende stoffen die onze huid vernuftig neergedaan. Ze plaatselijk de bruinhoa afbreken, functioneert dat als een noedel bij de dokter. Die spekt in de huid neer en dan komt er wat in de huid wat zuur brandt. Deze verteidiging schützt de plant voor vele plantenfritters. De tieren weten van ze er schnitz door onrieven duinen dan als dat niet mogelijk. Interessanterweise verlieren de bruinhoa er werking voets van de bladen gekocht er gedreigd worden. Dan zijn ze niet meer gefährlich er dat het niet meer zo wei. Brandartel voor tieren. Vele buren verderen de gedreide brandartelbladen aan heine er kanientjes. De bladen geven wertvolle mineralstoffen en vitamine. Is allemaal waarde, deze ook klein gehakt en dan mankem schwingsfeder, mankem mischt en ook verander. De zijn je niet gefährlich, wanneer is gedreigd zijn, also dan komen de goed brokken. Is allemaal gehoofd dat ook een ongewoonlijkheid vervoer je in je lijntje video. Du bi schluchman die steden wo dat wei deut versichtig met frische Brennartel. De gereizte Hüt soll de Durchblutung fördern, also dat dat Blut war beter schillen dat. Von der ersten Tag wird diese Methode überall nicht mehr so sehr geschätzt, nicht mehr so verkehrt ungewandt. Moderne Medizin wird mehlich hätte da wahrscheinlich Makel ja sind. Und dann dort Brennartel Sud, dort kleine Sud gilt als besonders nährstoffreich. Hier ist sind hoch wie die Vater Eiweiß, Mineralstoffe bane. Manche Menschen streuen sich das über ihren Salut. Eine Brennartelstüt kann mehrere Dutzend Sudkinder produzieren. Manche Sorten waren bei 2 Meter hoch. In Brennartelfasern wurde ich einmal gebraucht, um Seichmärke. Im Ersten Weltkrieg stahlt man die Rützegur Uniforme her, wenn es der Baumwald damals knapp wird. De plant was für eine Kultur, wo dort besonders gute Erdjaft, wo der ziemlich stark ist. De lange Fasern von dem Strunk von der Brennartel ähneln ein bisschen Flachs. Weißt du, was Flachs ist? Ungefähr viele Jahrhunderte ward dort ein Strunk, Naht, Kleidie oder Zeichen gemerkt. Ab vielen Städten interessieren die Menschen sich von der ersten Tag, was ein Dollar für die Brennartel. Wenn's de glick uit de natuur komt, een goede werking af. De brandartel gehiert te de wertvollste wille planten en wat vele mensen moet als amakeliet ankruid aan zijn, als in werkelijkheid een goede plant die een grote nutze haf voor mens, tier en ied. Deze jaft vitamine, mineralstoffen en eiweiß en deunt als levensmiddel heilplant dunk. En ook bitte levensruim vervele stromen flatters. Ook in ons land was er in vele steden en wordt op steden zeer geschatst. En man wou je mal wat uitvinden kennen, als man zich deze plant ook nog te nutzen merken kan, omdat einem zijn leven op natuurlijke orten wie es dan beter wordt.

Nu de zevende betiende vers. De zeeën, den wind en aarde, den kriezelwind, dat je treedt staat en vlek, maar dat is ladig, dat heeft geen koeren. En wanneer China wordt hebben, wordt de vreemde dat opslokken. Israël is opgeslokt. Ze zijn nu maar de nationen, zoals in je feest, en woont geen vernieuwing is. Dan die zijn nu Assyria je gonen. Zoals een wilde ezel zijn die gans alleen. Ephraim heeft zich andere liefste aangenomen. Wanneer die zich ook uitgepacht ha als tenijchte, maakt die nationen doch waar ik aan toop zamelen, en ze worden weinig worden wegen de last van de verste koning. God had Israël ook een hungersnood geschikt, maar ze hadden niet opacht gegeven daartoe. Ze hadden er een vlekke land gezet, maar ze kregen geen getreed. Wanneer nog zo'n vlekke land weer, waardoor je treed weer, kwam een vriend en neemt dat weg. Hosea jeft aan God zijn woord en zegt, Israël is opgeslokt. Dit meent dat het volk Israël maakt die nationen verstreed wordt. Dit heeft vallens met de 10 stam te doen. De 2 stam worden lotte ook weggenomen. Op een meerder van de thema aan 70 jaar terug naar haar land. Dat weer niet zo met de 10 stammen. Deze zijn nu nog aan de wereld verstreed en we weten niet waar die zijn. Wanneer die tijd komen wordt, dan wordt God alle 12 stam toepzamelen en den terug naar haar land brengen. Geen volk in de wereld heeft de stad van de 10 stam genomen. Dat is wichtig te behouden. Geen volk kan zeggen dat ze met Israël steden getuscht heeft. Ze worden immer de 10 stam zijn, wanneer ze ook in de wereld verstreed zijn. De tijd wordt komen wanneer ze alle worden toop zijn en worden in vrede en vrede in haar land wonen. Mijn vriend, de tijd komt. After but 14e vers in dat 8e kapitel. Wies Israël veel altoren voor zin opgesteld heeft, zijn de steden zin geworden, toan. Ik heb grote zaken geschreven voor de een van mijn geboten, maar ze hadden dat als een vreemde denk aan je zin. Zoals dat mijn opvers aanbelangt, ze opvre vlees en eten dat zelfs. Maar de Heer God heeft geen gevallen daaraan. Hij wordt er aan je rechtigheid behouden, en den voor er zinde strofe. Ze worden terug naar Egypte gebracht worden, dan Israël heeft er erschaffen, verjeten, en heeft Paulus te geboet, en Juda heeft er steden vermeerd, en den sterker gemaakt, maar ik wil een vier op die steden schikken, zodat het er Paulus oortje woning vernichten wordt. Een altaar wie in een stad waar mensen Godsdienst houden zullen. Dat Oude Testament redt van meerdere steden waar een altaar opgebouwd wordt, zodat mensen God aanbidden kunnen. Zo weer dat met Noah, ook met Abraham en Isaac en Jacob, dat weer ook wat God tot de Israëlieten gezegd had. Dat zelf veraandacht had een grote altaar, waar de tieren geslacht en verbrand worden. Daar weer ook een kleine altaar binnen, waar bloos zete rook gebrand wordt. Also weer een altaar opgesteld om Godsdienst te houden. Hier wordt aan zo gezegd dat de Israëlieten altaar verzin geboet hadden. Dat is waar ze te afjetten op verdeden, en dat is waar dat valt geestelijke hoererie drieven deden. Of Gods dienst is met hem dievel verbonden. Zoals wie in den Hebreeënbrief gezien hebben, wie ha ook een altaar, maar dat is niet hier op hier, dat is in hemel. Dat is waar de Heer Jezus voor ons beden deed, en waar hij ons afkoot is bij God. Als Christen wordt wie niet naar een gewisse stad gaan waar wie God aanbidden kennen, wie kennen am ergens waar aanbidden, en aan vertalen hoe ons dat jeet. Er zijn tjokje gebieden waar Christen toop komen voor gemeenschap en onrechten, en daar is het goed. Maar we kennen God tot irgendeine tijd en ergens woe, aanroepen en van hem genoeg en kracht krijgen, en hem danken voor wat hij voor ons gedaan heeft. Toen jane tijd zullen er afvers naar een gewisse stad gebracht worden, en de priester wordt dat dan van hen afveren. De Heer Jezus heeft dat alles erveld. God gefällt dat niet dat zijn volk ihre Opfer te jette brachte, en dan aber ook wolle Gott een Opfer brengen. God zei dat hij wil dat niet aannemen. Een altaar dat zal gebruikt worden om Gottesdienst houden, hadden ze toen een altaar gemaakt, waar ze geestelijke hoererie drieven deden. De jette die ze aanbidden deden, waren maar beter halten zelf oder geld. Die waren geen God. Daar is ook veel doodje religion mankans. Nu in deze tijd, enige mensen
ha ere religion zelfst uitgedacht. Aber dort bringt keine Radung. Bloß den Glauben an dem Herr Jesus. Kon dort doen, ne? Wilt je wie weten wat reicht is en wat nicht reicht is? Johannes jeft ans Rot en zijn eerste brief. 1. Johannes 4, 1 per 3. Liefste vriend, je leeft niet alle Jester, aber proef die Jester of die van God zijn. Wils veel falsche profeten zijn in de wereld en in je komen. Dit is hoe je weten kennen dat een Jester van God is. Jeder Jester die bekend dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder Jester die niet Jezus bekend, is niet van God. En dit is de Antichrist Jester. Van den je hierde dat die komen wordt, en nu al in de wereld is. Zonen die niet leven dat Jezus de Godman is, dat hij aan zijn zender op zich zelfs nemen die betoeld heeft, dat hij waar de opstand van dood en dat hij alleen den weg naar hemel is, hebben een valse religion. Die zijn valse leren. Nu Hosea dat 9e kapitel de eerste zes vers. Vreet je niet, o Israël, zoals de vrede dat andere nationen hebben, en dem dat je van God weggegonnen zijn, ha je hurerie gedreven. Je had in verdienst op alle draasvloeren leef je houdt. De draasvloer en de wienpras worden de niet veide, en de nieuwe wien wordt niet doorzennen. Ze worden niet in dem Herr God zijn land blijven, aber Ephraim wordt terug naar Egypte gegonnen, en in Assyrië worden ze aanreinend eten ha. Ze worden niet abverdrunk van wien te dem Herr uitgetut, apfers worden aan niet gevallen. Brood wordt zo zennen als dat brood van zonen die treuren. Zonen die daarvan eten, worden anderen zennen, wils brood wordt van aan alleen zennen. Dat wordt niet in dem Herr zijn huis en in komen. Wat was du aan den bestemde vastdag donen, en aan dem dag van dem Herr God zijn vast? Dan check, die zijn weggegonnen wegen die vernichting. Egypte wordt in toop zamelen en Memphis wordt in begroven. Ankruid wordt er je feesten vanzelf even nemen, daarna worden en er hetzelfde zennen. En neem dat we nu naar dat 9e kapitel komen, lees wie de weer de God Hosea je geeft houdt. Dit zijn weer de God zijn oordeel tegen Israël uit leren. Dit zijn niet weer de een mens of een nation jaren heren willen. Over Israël wordt niet nog God zien wie het hartje als hij de profeten nog aan schakken deed. God houdt aan te eerst goede aarde gegeven, ze werden gelukkig gewaast en er geschaafde. Dan werden ze ook niet dankbaar en verbruikten dat aan zichzelf en verheer of Gods dienst. God proeft aan trek te roepen als hij aan hongersnood en mangel schakken deed. Ze goa en zonennood willen ze niet heren wat God te aan te zeggen houdt. O de donen wat hij van aan verlangt. Als God zich reed moet den verere zin te stroven, proot hij waarde aan te worden, der Hosea zijn boodschap. En wordt je zegt dat wanneer ze niet obacht geven worden, dan worden ze van haar land weggenomen worden. Ze worden anderen het eten hebben, en ze worden in een vreemd land begroefd worden. Dat had de Israëlieten aan zich gezegd, dat zo'n oordeel wat ze leren worden, dat God de Heer is. En dat zij zullen gehoorzaam zijn, toam. Paulus reed ook van dit in Rome het 11e kapitel, 25 tot 27e vers. En dit is zeer wichtig. Breda, ik wil niet haar dat je niet zelf van dit geheimnis aanweten, dat je je niet zelfs kloek denken, dat Israël tom deel met blindheid geslagen is, maar de heide er het zo vol is. En zo wordt gans Israël zelig worden. Zoals het geschreven staat, uit Zion wordt de komende godloosheid wordt wegnemen van Jacob. Dan dit is mijn testament met aan, wanneer ik ere zind wordt wegnemen. Dat wordt zijn woord te Israël houden. Ze worden waar de toep gezameld worden en zeker leven in haar land. Over mij als dood, ze worden dem Heer aannemen en aan ere en verheerlijken. Dat wordt zijn woord te ons ook houden. En ik dank God daarvoor. In Johannes 4, 24 lezen we deze goede noorrecht. En waarheid zei ik u. Wer mijn woord heert en dem geleeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, over is van dood tom leven gekomen.
De Heer Jezus zegt dat wanneer du aan am leven worst, aan ons den Heiland aannemen worst, dan wordt hij die dat eeuwig leven geven. Bitte du dat vandaag, hij wordt zijn woord houden, vriend. Nu meer dat nächste Mal, maar dan gaat het zegen, mijn vriend.

Nu hier weer de korte ondag van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Dit war de Hulenbeet. De Geschichte van Oom Kloes is geschreven van een oomtje Peter J. Kloesen. Dit is een isch-amersche Geschichte van een jonge poor Kloes Peuters en Anna Dick, die zich verloofden. Die woonden in Malachner Kolonie in Zuid-Rusland. Kloes Peuters was op met welhabende Eltern in een van de raadste en rijkste woonsteden im Dorp. Anna, die Dochter, te den Nachwächter. Tauhira war noch denken, dat Kloes en Anna sich endlich einig worden. Oomtje Dick, Anna erfuhr, es sei tevreden met Kloes. Wie mir uns schloss, geruht, als Anna en Kloes seine Mutter Peuters de Gouden Nurech brachten en hoorden haar Goud überrascht. Van der fangt die Geschichte an, kriegt das Anna en Mutter Peuters sich uit grote Fred am Foten. Dat jeft bij de Peuters, kast je viert.

Vandaag kwam de derde deel van een interview wat ik met Hendrik Bruinmuuk, oder Henry zo samen. Dit is nu de derde week wat we met hem reden. Henry is van Ontario, aber von Steinreich, Mexiko, in zijn 20 jaren. Om door in de Bibelschool meer te leren, wil hij spijtig als van God am eind wat wezen wil en door wat anderen deed in zijn leven. En in zijn tijd door bij de Bibelschool, val am dat zo op dat God am in Mexiko te een arbeid roepen deed bij het centrum met te helpen. Hij vertelt veel werk van deze arbeid en zoals de tijd verging, heeft hij zich bevriend met Margaret Neufeld. Deze week vroeg ik aan, in deze tijd in Mexico, wat hij en Margaret door woonden, door hadden ze daar nog ere kinderen? En hij antwoordt dat ze stet.

Je hoort nu dat programma Wat passiert? Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hoort jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat Wat passiert, schol we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen. De seed vind je in Google op www.mcson.org oder www.mcson.org. Mijn Name is Helen Boyen. Ik freu mich, dat ik jullie über de Luft fallen deinen kon. Gottes Sehen en bad nächstes Mal.

De geschichtheid min alle scheinste dag. Dit wien een tienerstond. Peter, de tienerstond leider, kwam een verrood voor de timer. Tiener, van dat of jeder van jund vertalen, wat beam de alle scheinste dag im leven wie. De tiener evaluierde zich over Hans schreichelus. Het had voor twee weetje borstdag en heb een zeer scheinend flitsepaietrie met 21 gang. Die meetje slaag de leus. Na jo, dit wordt toch niet Hans zijn, want hij zich niet poche wordt. Jo, en dan zie je nog, en het kan nu schwinder voren als alle andere. Zou tiener nu kan jeder wat vertalen. Einer vertaalt wat hij im Urlaub erleefd had, de andere vertaalt wat hij scheinend in de ferien had, de andere vertaalde wat ze te Weihnachten getreed hadden. En nu kwam de reepet Sarah. Sarah wie gaan stel. En dan zegt Peter, Sarah, kanst ons ook vertalen wat din scheinste dag im leven wie? Sarah tiet bloos en dan pongt ze aan te vertalen. Weet je, voor paar maanden wie mijn mama ganz schwer krank en die lag im krankenhuis. En wie hadden alle angst dat ze deze krankheid niet overleeft. En wie hebben te God gebeten dat hij onze mama gezond mocht. En dan, voor jen de tijd, en een paar maanden kwam onze mama naar huis. Zij wordt gezond en dit werd de allerscheinste dag in mijn leven. Alle waren stil. Jo, Sarah, du hast wat ganz wichtig gezegd. Alles goede trie wie van God. Hij schenkt het ons, weil hij ons mensen zeer goed is. En deswegen willen dat we dat niet vergeten doen en aan voor alles danken.

En dan fangt Peter an te vertalen. Wat zijn allerschönste dag im Leben wie. Weet je, voor viele jaren dort leidt dat nog niet aan God. En dan kwam Weihnachten. En dan lauset de Weihnachtsgeschicht, die steht im Lukas-Evangelium. Daar lauset dat voor viele jaren, voor 2000 jaren, Jezus Christus den Sohn Gottes in Israel geboren wie. En dan wordt Jezus geraten. En de mensen hebben hem om triets genogeld. En hij wie gestorven. Voor andere zenden. Het overleidet en het wist ganz genau dat Jezus, hij wil in mijn harte leven. Ober viele dorfen jene en het houdt immer waarde des im gedanken, zal het Jezus in mijn leven aanloten oder nee. En op het dorfen jene, dan houdt het mij ganz vast entschloten met Jezus te leven. Het zijn in mijn stoel en dacht over mijn zenden nu, die het gedaan heb. Dan fang het aan te bieden. Herr Jezus, du weetst dat het een zender zie en dat het zo veel schlechte te doen heb. En het wel die van harte werde, verzeih mij alle mijn zenden. Het zie die dankbaar dat du voor mij om triets op Golgatha gestorven bist. Het wel van vandaar aan een ander leven leven, bitte help mij daarbij. En weet je, als het het gebied gereed had, dan voelde het mij voets ganz anders. Een gewisse vrede kwam in mijn harte. En dan was het ganz genau, het stemt wat in de Bibel staat. Wie Jezus in zijn harte neemt, die wordt een ganz nieuwe mens. Van dan aan zie het in tent Gottes. Deze dag, dat werd de allerschönste dag in mijn leven. Voor viele, viele jaren. En seitdem lebe ich jeden Tag mit Jesus Christus. Hij feit mir durch sein Leben.

dat we voor vele, vele jaren, door het 8 jaar oud, het is groot geworden in een christelijke familie. Van klein op wordt bij ons thuis in de Bijbel geleest en van klein op wordt het ook geleerd beden. En mijn eerste gebed was, lieve Heiland, maak me vroom dat het in de hemel komt. En dat was ook immer mijn wens, over dat u je heet nog wordt. Dat we in januari maand en zo zaten we op een oond en mijn papa las in de Bijbel en dan las mama nog een gedicht voor. Dat gedicht heet Te Lood. En in dit gedicht jent voor van een man. Die ziet dat hij wil zijn jonge leven zo leven wie hij wil. En dan op een oude dag kon hij zich nog eenmaal beteren en naar Jezus komen. Maar voor hem wordt dat te lood. En bij hem op een graf stond geschreven Te Lood. En als hij dit gedicht heet, dacht ik, nee, het wil in zijn val te lood komen, het wil aanbedenkt in de hemel komen. Maar het had niet de moed mijn elderen dat te zeggen. En dan beden we thuis en dan stond mijn eerste zuster op en zei, nee, zij wil zich aanbedenkt van de opnoen beteren, zij wil te Jezus geheren. En zij was zo vrouw, het zei daar aan, maar het wel leid me dat nog. En dan gingen ze naar mijn opa en oma nog genoemd en wilden die dat ze vrijheid vertalen. En het bleef thuis alleen met mijn schwester. En dan dacht ik, nee, Jezus, het werd toch aanbedenkt in de hemel. En het was toch ganz genau. Het had al gezendigd. Het had me gelogen. Het had al met mijn schwester mee gezankt. Het had al dat genomen wat het niet durft. Maar hoe zal het doen?

En als mijn ouders terugkomen, gingen we alle slopen. Op een deze nacht kon ik niet aan slopen. Ik stond op en ging naar mijn ouders in de slopstond zitten. Nee, vandaar wil ik me onbedenkt beteren. Ik wil onbedenkt in de hemel komen, want ik weet niet wanneer Jezus komt. Maar wanneer hij komt, dan wil ik eruit zijn. En dan stonden we op het neer en ik kon werkelijk met vrede Jezus danken dat hij in mijn hart kwam. En van deze dag zit al 32 jaar in zijn Gottes. En werkelijk, ik zie immer vrouw gewesen. En Jezus heeft mij immer bewoord op mijn weg en heeft mij zeer veel gebedserheerungen geschenken.

En eine gebiedserhering, die wil het hun aanbedeend hieren vertalen. Dat wie ook al voor viele jaren, als wir aan de eerste dochter bekomen, dan wordt het zeer schwer krank en uitkomen krankenhuis. En de dokters, die gaven teine hoopning dat het am leven blijf. Op het was ganz genau te wie met bieden zal. En viele gemeenten te jane tijd bieden ook voor mij. En het weet eines nachts lag het al en had zeer hoog fieber. En dan kom mir am gedachtnis dit leid. Gehe nicht vorbei, o Heiland, hör des Herzens Schrei. Und mir konnte ich nur sagen, und es war ganz genau, Jesus wird mich hören.

En dan, neeste dag op een oon, komen mijn elleren op een lood nennen. En mij werd het al een beetje beter geworden. Maar het was niet meer een dag wat we. En als ze mij zeiden dat ze van daar zijn en van daar weer gebed stond. En de ganse gemeente heeft je vast een gebed voor die. En van dan aan was het ook ganz genau dat we de laatste gebedserhering in mijn leven. Het wordt werkelijk nog twee weet, wordt het gezond en kon naar huis komen. En het is God van donderdag dankbaar dat hij mij ook van daar bewoord en van donderdag gebedserheringen schenkt. En het wens junt allem, wie nog Jezus niet in zijn harte heeft, junt wordt het niet leid worden dat je Jezus in harte gekrocht hebben. Hij wordt junt immer bewoorden en met junt zijn. En dan wens junt dat het werkelijk voor zijn mens te lood wordt.

gauf het bij die ook maar zijn dag wat u zeist. Dit wie mijn schoonste dag, Oda. Dit wat ik je liefd heb, dat wordt nie vergeten. Dat heeft mij zo beweegt, wat het ook immer zijn mocht. Oda, hast u voor wat gebed? En God heeft die erheet. En u was tussenvrijd met andere deilen. En wat meest u wist u? Dien erliefdet, abschrijven willen om met anderen dat te deilen? En vielleicht schrijfst u ons dat ook een brief naar diesem radiosender. Ik wein zo een brief van die. Da wurde ik mich sehr freuen.

Nu wel wie nog vader Ola te beden. Zijn die Ola roi de veel? Dank zijn God dat du Emma vader met Jeremia wirst. Ik bid dat wie ook Ola mochte zo gehoorzaam zijn als Jeremia. Halt nu alle tingen, du met. Amen.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich wie op die vroegen en te gronden

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Vi velen het op uit Matthäus kapitel 18, de vers van 21 der 35 lezen. Dan kijkt Petrus op en zegt: Haar, bevelke moet ik mijn broeder vergeven, want hij zich aan mij verzindigt. Riet zevenmaal touw. Jezus zegt te hem: Ik zei die niet maar zevenmaal, maar 70 maal zevenmaal. Daarom is het himmelrijk met einem kennig te vergelijken, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij aanvangt te verrekenen wat einer voor hem gebracht, die hem vele duizenden schuldig weer. En als hij niet houdt dat te betalen, beval zijn haar hem met früh en tiener taub en alles wat hij houdt te verkijpen en de schuld te betalen. Dan valt de man dol en bed hem aan en zegt: Haar, heb je duld met mij, ik word je dat alle betalen. Dan jammer met dem haar dat even den knacht en hij leidt hem gonen. En vergeef hem de ganze schuld. Dan ging dezelfde knacht ruit en traf einem van zijn metarbeider, die hem ganz wenig schuldig wie. Dem kreeg hij om Holz te houden, vond hem aan te waren en verlangt hem alles te betalen, wat hij schuldig wie. Dan valt des man ver am dol en pracht hem: Heb je duld met mij, ik word je alles betalen. Aber hij harcht doch nicht nur, aber jink in leid am Endstoppen, wat hij alles betalen wird, wat hij schuldig wie. Als seine Mettknechte dort alle sagen, wie er sich sehr bedreckt, en jinge en vertalte den Haaren de ganze Geschichte, wat to fee fallen wie. Dann forderte Haar am Wader en seht to am: Du beiseit Knecht, ich verjeif die all deine Schuld, wirst du mir dort am Prach hast. En sollst du deine große Gott über deinen Mettknecht erbarmt habe, als ik mij over die erbarmen deed, en zijn haar weer zo dal, dat hij aan leid aan de vater komen en stoppen, wat hij alles wordt betold hebben. En zo wordt mijn himmlische vader dat met einem jederen van jund maken, want die jungen brouder zijn de overtredingen niet van harte vergeven.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwt. De nummer voor dit programma is 205. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma 205. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort auszustrahlen. Macht Gott die richtig sehen.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, waar het om zijn gewaast is. En nu verafscheiden we ons waarder van u. Wanneer God het zo wil, dan hier je een wieder programma deze de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je erin vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de erin een ander van onze zendungen haar beschrijft ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, die sind deins true wieder te maken. Die hebben ons ook weiterloten dat je voor ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jünt, wat jens am meine Weg war da hieren.

0: De klok is eind.
1: Psalm 36. Wel schlecht de menschen zijn en wel goed God is. Een psalm van David, den Herrn zijn deiner, ver te zingen. De zin dreht beständig in den Gottlosen zijn hoort. Hij kan niet zijn, waarom hij God verachten zal. Hij hält so veel van zichzelf, dat hij gelijf zijn gezind kon niet uitgevangen en verstaat worden. Wat hij redt is falsch in je leuwen. Hij heeft abgeheerd wijs te zijn en gerre te dönen. Sogar een bad plont hij bij zit en jeft zich een zinjen waasch aan. Hij laat zich ook niet tracht wiesen gerre te dönen. Ober dinje truhoort je lijf, o haar, reikt bad om hemel, en dinje waarheid zo wiet als de waldjen gonen. Dinje gerechtigheid is zo als God zijn je boy, en dinje gerechten zo als dat grote diepe meer. En du, o haar, habst menschen en fei. Dat is veel wert, dat du zo leeftolig bist. De menschen ja komen bij die an ihre Pflichten am Schotten stonen. Die erjatzen sich an den golden Verrot in den Hüs, en du jest an von den Ström te drinken, die dir gefällt. Willst du best die von dem alles Leben schämt, en dien Licht sei wie dat Licht. O, blief met in je truhoortje lijf bij die die tjanen, en blief met in je gerechtigheid bij die am Hort abrechtig sind. Lot de stolte mi nicht an ihre Feit schreien, en lot mi nicht von gottlose Hund wachgejocht worden. Sei würde bei sie gefallen liegen, die sind dolgeschmieden und kennen nicht ab.

Psalm 39. God wees my welk hart mijn leven is. David zijn psalm, voor jedu tun ver te zingen. Ik zei, ik heb me vergenomen door nu te zijn, dat ik met mijn tong niet zingen wou. Ik wou mij een taum opleien, zolang als de Gottlose ram mij sind. Aber als ik stamm en stel wie, in vrede hield, en nicht einmal wat gehoord zei, wordt mijn kwol bloos gerater. Mijn hart en mijn wart heid, wanneer ik door je wanneer dacht, brennt het als vier. Dan vond ik aan te reden. O haar, leer mij dat toch, dat het met mij een eind nemen moet, en hoe lang ik nog te leven heb, en dat ik daarvan moet. Check je mal mijn deel zijn voor die, maar zo als een hond breit. Mijn leven is niet voor die. Wel goed niet is het toch met alle mensen, die nu eer om mijn sicher leven. Die mensen kunnen alle ram als een figuur. Ze merken zich veel anruw, wo nicht drüht kämt. Ze sammeln Richtum, aber weiten nicht, wer er schreien wird. Aber nu haar, nu wat soll ich lüren? Ich verlot mich ab die. Merk mich frei von all meine Sünden und lot mich nicht für den Noren ein Spott worden. Ich war still sein und mein Mühl nicht abmerken, weil es das du, die das über mich gebracht hast. Nimm deine Plöge von mir weich, weil es ich komm am und ja deine Hand. Wenn du wem wegen seine Sünden strafst, dann lädt er seine Scheinheit aus von den Matten verfreten.

is het met alle mensen dat ze recht nust. Hier mijn je beet, o haar, en harg wanneer ik schree, en zie niet stil, wanneer du in je tronen zitst, dus ik zie die dergereizende gast, zoals al mijn stam voor de schweren. Check weg van mij, dat ik nog eenmaal kon stuik en vrouw worden, als ik van hier weg maat en niet meer zie.

van Wilhelm Busch. Ich hab keine Zeit. Want de mine verdre en je lood wordt, want de mensen zei, kom toch mal in Horst den Predja Busch on. Dan zei ze, ich hab keine Zeit. So passiert ook in einem Heim. Bij de Multide zat ik einem älteren Mannje in Eva, met dem ik mij sonst goed verstand. Dat is einer, die dat leven recht genieten kon, dacht ik manchmal, wann ik zag met wat van een vrij des grote man zich dat eten schmatje leid. Oder wann hij zo am Sonnenschein ganz makkelijk zat en zich warme leid. Aber langsam mag ik mij sorry darüber, dat zich onze gesprekken immer mal so am oberflächliche Dinge drehde. Man kon dan vragen, na, is dat dan schlimm? Na, ik zie überzeugt, dat God de grote Wertlichkeit is. En dat heeft mijn leven veranderd, als ik erfuhr, dat God wat ganz gewaltje te doen heeft. Zo zei je haft God de Welt geleefd, dat hij zijn einzigen Sehen gaf, damit alle, die aan arm leven, niet verloren gaan, sondern dat eeuwige leven hebben.

en dat geeft ernsthaft mijn eigen uitlering. En de mensen willen die niet hier, op het uitweidschijnen andere. Dat is die, dat er im Hintergrund eine steht in ons jaagt. Da geeft het einen, die dafür sorgt, dat de mens keine Zeit haft. En dat is zoals im Zirkus, wo dauernd einer steht en met de Pitch knallt en de mensen im Rane hält. En genau dat sagt de Bibel, jojo, en dat is de Dievel. En nu stelt sich ons de vraag, geeft het denn überhaupt einen Dievel? En daar kan het juntloos zijn, ja, dat geeft een dievel. Dat geeft een obrigheid van de diesternis. Verkortem erklärt mir een man in einem Gespräch, dat hij met dem Christentum vorig weer. En daar heb ik hem dan gezegd, wone Täuschung. De dievel heeft die wold over die. Die mag die vorig. En daarop hand frintel des man en zegt bloß, dievel? Geeft het den überhaupt een dievel? En daar vertelt de Bibel een Geschichte. Jezus wordt van Dievel op een zeer hoogen boog gevierd, van dem man een wiede uitzicht had. En de Dievel schuift de verheen te zien en wist hem al de ritje van de welt en met ere heerlijkheid. De Dievel zegt dan te Jezus, dat alles wil ik te geven, want du handvelst en mij aanbetst, dan mij is dit alles overgeeft en het geeft dat dem wem ik wil. En dat is een van de steden in de Bibel die mij machtig pakken. Denn die Herr Jesus war er spreit dem Dievel nicht. Hij laat dat jellen, dat de Dievel de macht über de Welt haft. En hij zei junt, man is blind en dom, wann man nicht kapiert, dat het eine Macht van de Diesternis jeft. Wo kon je sonst de vandaagse Welt erklären? Ik wil nu maar een paar dingen anreden. Ik denk zum Beispiel an de viele Menschen, die süchtig sind. Und da kommt einmal de Nacht ein Leiter von einem Betrieb nur mir, der ist ziemlich angetrunken. Aber er ist noch eine Mute Chlor am Kopf und sagt, halb mich, ich kann nicht anders, ich mag Suppe. Mein Vater wie auch ein Drinker und er haft mich dort vor oft. Ich mag. Was meint die, wie viele Menschen dort jeft, die im Grund von ihrem Hort jammern und sagen, ich mag. Wer kommandiert dann? Tietjen dat ganze Elend in onze tijd aan, om te sperren dat het een obrigheid en een diesternis geeft, zoals de Bibel dat zegt. Oder denkt mal aan de seksuele lust en de vandaagse dag. Daar is een man, die heeft een fijne familie, een schmakke vrouw. En hij arbeidt over in een betrieb, daar zijn toch aangestelde vrouwen, en eines dages valt daar daarop neer. En dan zet ik deze man op en zegt hem, mijn lieve man, du ruinierst dein leven en dat leven van deine familie en deine kinder worden over die spotte. Het zei hem nog voor mij, deze grote verstoner van deze grote betrieb. En dan zei hij, prediger, ik kan niet los van deze meertje. Ik kan niet. Wer speert dan niet deze macht van de diesternis? Een bekende Engelse schriftsteller, die heeft een dicht boek geschreven met de titel Antwoord de mensen alles leven. Een grote Duitse dichter, die heeft een ganz gewaltige opvoering geschreven. En daar komen ook allerhand mensen binnen ver. En een van deze personen wat er ver komen, is een meertje dat Gretchen heet. En zij is nog een anschuldigd meertje en wordt oververleid en wordt zwanger. En dan wil de broeder van Gretchen ere in zijn eier vertijden. En dan geroet dan een schleierie met deze mannen en wordt erbij omgebracht. En door met dit, wat het meertje verleid had, ob er naar deze familie komen kon, en de mutter zich niet zo opreed, had Gretchen de mutter schloopmerdel gegeven. En de mutter stof daarover. En als Gretchen dan een kind kreeg, brengt ze dat om. Zo als vandaag vele vrouwen dat ook kinderen aanbrengen, allem een lief. Wat voor een ongeheere schuld loden ze zich door met op? En am Schluss steht dat meertje door. Mutter, Bruder en Kind angebracht. En dat is echt een ganz erschütterndes Wort. Doch alles, wat mij dort drijft, dat wie Gott. En des Dichter, der wie nächster Dom, hij vertelt in diesem Drama, dat de Dievel de Hund im Spiel houdt, wie de ganze Geschichte. En so eine Geschichte erlebe ich als Prediger Emma Wada. En wann dann einer zu mir kommt und sagt, dat Jeff keinen Dievel, dann kann ich mal fragen,
von welchem Dorf kommst du eigentlich her? Und da wäre doch wahrscheinlich, jinje doch wahrscheinlich auch ganz divelisch tau. Dort hat einen Divel jeft, habe ich auch daran beobachtet, dass es sogar rechte Christen jeft, die furchtbar blind sind, jen ihre eine Fehler. Da ist zum Beispiel eine fromme Frau, die ganz selbstsüchtig ist, bei dem Dorten aus. Sie zwählt ihre Schwiegertochter aus verreicht, meint das aber nicht. Eine fromme Frau. In die fromme bett Gott, dort hat jün für die Macht von der Distanz freimacht. Man kann diese Welt gar nicht erklären, weil man nicht versteht, dass es einen Diebel jeft, die Macht von der Finsternis ist, eine Macht, die ganz gezielt arbeitet. Und darum habe ich auch keine Zeit. Der Diebel sagt alles daran, um uns keine Zeit zu lassen, damit wir nicht nur deine Seele, nicht nur deine Zähne darüber, über diese Macht von der Distanz, dass es davon eine Erlösung jeft.

G'day to Marius. Welkom hier. Christoph, dat die Gruise. En dat is een programma Tim Koffer en Mate. Scheine Reis. Era. Ne scheine Gemeinschaft. En wanneer du hier wei is bas, dan wens ik ans Bades. Ne scheine Gemeinschaft en ne scheine Reis. We hebben van de uur donderdag den 23. Juli 2020. Du